0: Wat bedoel je? Je kent me al 40 jaar. Ik heb je net ontmoet. Ik laat me jou niet voor de gek houden, onbeschoft Engelsman.
1: Get back in the kitchen, you rotten old Dutch person.
2: G'day, legends. It's Wildman, and you are listening to Catherine Community Radio, 101.3 FM. Get it in ya. You!